0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Nyusa umgangatho wakho wokwakha noBuco. Sinayo yonke into oyidingayo ukuze uqalise ukwakha ukususela kwisiseko ukuya ekugqitshweni ngokukhawuleza nangokulula. Siza kukunceda ubale indleko zokwakha, size sikuzisele zonke izinto zokwakha eziyimfuneko apho wakha khona. Tyelela kwi-counter yethu yemathiriyeli yokwakha esevenkileni ukuze ufumane ingcebiso zengcaphephe nokuninzi kubacebisi bethu abanobubele. Qalisa noBuco.
2: BuCo.
3: Attention employers, the Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za, then online

0: Ja, sê, ek ben oud op, is 1040. Sebastian, gedraadjo. Gedraadjo, asjeblief. Ek ga dit later verder speel. Ek moet nou eerst gauw doen wat ek moet doen.
1: Nee, wacht, so lekker samen.
0: Nee, wacht, dat is nou nood van nood, nee, asjeblief. Die mense wacht vir hulle recept. Ons gaan nou sing, man. Geen kans. Ons maak chili bite, Sebastian. En jy
1: kan ek proe?
0: Man, as ek een sponsor kry, wat ons een kitchen kan sponsor, dan gaan ek het live...
1: Gaan ze het rechtstreeks maken?
0: Ik ga het maken. Ik ga het maken wat die luisteraars zien.
1: Ja.
0: En dan kun jij die thuistest doen.
1: Dat klinkt naar een goede plan.
0: Ja, zo.
1: Nee, ik is in.
0: Indien er enige bezigheid is wat ons wil sponsor, ons het een webcam in die studio. Hmm. Ons kan record hoe ons dinge doen aan die kombuis.
1: Ja, beslis.
0: So, ja, hier gaan die chili bites recept. Bestanddele soos volg. Hoe? 2 kopies koekmeel, 10 ml bakpoeier, 2 eiers, 250 ml melk, 2.
1: Okay.
0: 1 ei fijn gekap, 1 groen rissie fijn gekap, 1 rooi soet rissie fijn gekap, en 125 ml gerasperde kaas, sout en peper na smaak, olie vir diep braai.
1: Mm-hmm.
0: En die methode is makkelijk. Jy meng die meel en bakpoeier, klits die eiers en melk saam, voeg die meelmengsel by, meng die ei, rissies en kaas in, geer met sout en peper vir die olie, skep lepels vol beslag in, dis nou amper soos jy lewig koekies of iets sal maak.
1: Ek voel jou.
0: Baai tot goud brein, draineer op kombuispapier, bedien warm, en dis ons story vir vandag, dis ons chili bites.
1: Ja.
0: Dis nou nie hy biltong type chili bites, nie, maar dis een lekker een, die ek sal broodkrummers bijvoeg, om hem draai crunchy
1: Is dat een baie lekkerder praag smaak zo, ja.
0: Lekker met die zonger. Kom, ons zing verder.
1: Ik heb honger, man.
0: 0605-0526.
1: Moet je maar anders zong, man.
0: Nee, ik ga guilty verder.
1: Ik zie meer guilty, nee. Ik is guilty, maar ik honger is.

0: Goeiemôre Jolien, as Antie Jeanette wat die praat. Jolien, ek wil net al die luisteraars groet en almal wat my geluk gewens het gister op my verjaarsdag. Ek wil hulle baie, baie dankie sê dat hulle my so prachtig geluk wens het op my verjaarsdag. En almal moet een lieflik en een mooi dag hê en een naweek. Ek wil net van die ma sê, ek is van lijn af, ek het een probleem my vond, maar in elk geval, almal moet een geseende dag en een geseende naweek hê. Liefde, Antie Jeanette.
1: Hai, goeiemorgen Jolien, goeiemorgen allemaal wat ingeskakeld is. Hier is Dekkie van Hulshoor af. Ek wil vir die Vaas familie, Pedro familie en die Apollos familie waar vaders is, hulle moet sondag hulle vadersdag geniet en een geseende dag het sondag, as die Heere dit over ons sal toelaat en vir al die vaders het ingeskakeld sal wees sondag en voor en toe, almal, hulle moet hulle vadersdag geniet en geseende dag verder. Dankie Jolien, bye, lekker dag vir jou.
2: Daar sê baie dankie. Kom ons hoor wat sê Jennifer. Goeiemorgen Jolien, ek wil net van my oom Roykie en Nagie Poplap op Haaiget sê dat God hulle vinnig sal genees en bid vir hulle, dit kom van Jennifer van Volmoed.
3: Goeiemorgen Queen, goeiemorgen, ek wil net ook sa sê, geluk aan almal wat vandag verjaar, jy wil ek sê herdenking vee, jylle moet allemaal een baie mooi dag hee. Dit kom van die skamper uit die prachtige oudsjoring.
4: Jolien, goeiemorgen, speel om weer by ons. Ek het om halfpad geluister, speel om weer, asjeblief toch. Mama, vat my George toe.
2: Ah, oeh, mense, kom ons kyk. Misschien speel ek met om uit om hoor, he. Ons kyk. Morgen, Jolien, welkom in my huis. Gelukwense aan John Boysen, beter bekend as Boetie Alice, wat alles, Boetie, okay, ek sien nou waar die staan, die een bedoel, alles wat mooi is op jou levenspad, geniet jou verjaarsdag, al maak jy my so kwaad, kom van Mariam Iso van Slangeveer. Goed. En Alma, dankie vir die boodskap, jy het om gekry. Kom ons kyk gauw. Ja, hier is nog een boodskap, hè.
5: Goeiemorgen, ek wil net vir Eskelien, hier in Metroweg, in Pensiestraat, een boodskap stuur op haar verjaarsdag, sy het vandag een gelukkige verjaarsdag het, en mag hier haar nog vele jare spaar, en ek wil 110 vaagje wat sy moet lees. Dankie, Jolien, bye.
2: Dat is seker Psalm 110, jy het nou net gesê 110. So ja, kom ons gaan voort. Looking for a job in George, the Western Cape government is offering 6 Frigo George bus rides for job seekers traveling to job opportunities, interviews and other work-related travel. Sign up now at gettingyoutowork.westerncape.gov.za. Goed, en dan beweeg ons voort.
6: Nyusa umgangatho wakho wokwakha noBuco. Sinayo yonke into oyidingayo ukuze uqalise ukwakha ukususela kwisiseko ukuya ekugqitshweni ngokukhawuleza nangokulula. Siza kukunceda ubale indleko zokwakha, size sikuzisele zonke izinto zokwakha eziyimfuneko apho wakha khona. Tyelela kwi-counter yethu yemathiriyeli yokwakha esevenkileni ukuze ufumane ingcebiso zengcaphephe nokuninzi kubacebisi bethu abanobubele. Qalisa noBuco.

0: Op soek na gehalte kruide en hiersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: More data, less price. It can only be Vodacom's Red Hot Deals. Get 60 gigs of data for just 179 Rand per month over 24 months. That's 20 gigs anytime, 20 gigs night owl, and 20 gigs additional anytime data. Plus, add 30 Rand extra per month and get a MiFi router. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.

0: Hallo, Nettie.
1: Meneer Pieter. Hoe weet jy waar ek bly?
0: Wel, hier is van die ouwe blokker woonstelle met ruimer vertrekke.
1: Dit is, ja.
0: Hoe gaan het met jou ma? Ek verstaan sy was in die hospitaal.
1: Hoe weet jy van haar? Het Shirley jou vertel?
0: Sy het soeits wat val, ja.
1: Hulle het bloedtoetse gedoen. Haar medikasie is aangepas. Dit gaan nou stukke beter. Dankie.
0: Is een verlichting, ne. Ek is blij om dit te hoor.
1: Waarmee kan ek jou help?
0: Ach, excuse. Ek moes met Shirley die volgende bestelling daggeolies uitgeklaar het, maar sy antwoord nog steeds nie haar voor nie. En potpourri was toe. Toe rij ek sommer hier naartoe.
1: Kan ons diezelfde bestelling als voorheen aanvra? Die type daggeolies wat ons aanhou, vlieg van die rakke af.
0: Dankie, jong, jy maak het makkelijk. Ek hoor jy sit achter Juliana sy nieuwe bemarkingsveld toch? Alles wordt mos door sociale media gedoen. Ek is beïndruk.
1: Ach, dis net een stokperkie.
0: Ek het gewonder of jy nie een of ander tyd by Carpe Diem wil inloer nie. Dis nou om my met my bemarking te help. Sociale media is mos meer julle jonger mense se ding.
1: Dit gaan baie dol. Miskien as die tussentijdse verkiesingers voorbij is.
0: Ek verstaan. Maar ek gaan jou beslis voor in toe kontak.
1: Is daar nog iets? Of sal jy my verskoon, meneer Pieter?
0: Nee, Philip asseblief, Philip. Ja, daar is nog iets. Het jy my vrou Pauline geken?
1: Nie geken soos in geken nie. Maar ek en Shirley het daar 2 keer in die Mareysburg hospitaal verpleeg. Dis voor Potorise daar. Ons was gekwalificeerde verpleegsters.
0: Ja. Pauline was soms in die hospitaal.
1: Sy het gepraat van medisyne wat nie met haar akkoordeer nie. Dit het haar balans beïnvloed.
0: Ja, sy het makkelijk geval. Nou ja, ek moet ry. Ek weet nou wat daggeolies om te bestel. Miskien moet ek maar in die toekoms met jou oor julle bestel.

0: Sê ek eers, tot ziens.
1: Pauline Pitter het nie geval nie, jou skurk. Dis jy wat haar aangerand het.

0: Yani ya but hey, I said no. Ja, nee, ja, genau. Ik heb nou alles gezien, joh. Vandaag had ik alles gezien. Na afhandeling van de story. Die. Ja, nee, moet zeggen, die story. Episode 18. Heeft nou voor ons rechtig waar iets anders gebracht in het atelier. Vandaag had ik nou gezien hoe een vrouwelijke touch. Gauw alles recht kreeg, joh. Vandaag. Maar nou ja, dit gebeurt alles net hier op die Midday Connection. Welcome to it. Your voice in paradise, welcome, 23 minutes past the hour, a quick ad break, and then we will be back. But before we go for that ad break, let's go make a turn at Hilton and Marius. Marius, gaan dit aan met julle broeder.
1: Laat jou eer kan jou swoeg, en maak jou kar se klanksysteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values, met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
2: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Martin's Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Geniet de aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
3: Hello, girl.
4: Andi, so opi, chwa, mam.
3: Jonga, tikubo kwenzinwele. Kwa, Brenda?
4: Ay, slobo, ay, gengena kwi video call, ay, chwa, mkalo, kundifunu zbonela, ngo, kwam.
3: Ima, gengena.
4: Kaleza, chwa, mi.
3: Im.
4: Kaleza, lukchi.
3: Nazi? Naza! Zbonela, ngo, kwako!
4: Chisa, chwa, na, iwe na, girl. I'll say cute, chwa.
3: Oh, yeah, ndazi, chwa.
4: Hey!
3: Jim, kelo!
4: Iwe na, girl, chisa!
3: Gogo, ungenza iWhatsApp voice kunye nevideo call kubahlobo bakho nosapho ngokuncinane kakhulu ngezinja neziphuculiweyo iMTN social bundles for money 300 megabytes nge R13 kuphela. Dial *136*2# ukuqalisa. MTN, today we make moves. Gogo imimiselo nemiqathango.

0: It's amazing. Gotta give you the best of me. Three in a row, four in a row, mind you. Good stuff, good music. And then I got a message from Norba telling me that, yo, Sebas. Ah, goodness, man. It feels like a Friday afternoon. And thank you so much for, you know, the entertainment. Yes, that's what we do, man. We keep you abreast as to what's happening right here in and around our receptive area, you know. Somebody says, hi Sebas, ons luister lekker na jou musiek. Hy vat ons lekker huis toe. I think this Paul's boodskap is, wat nou is die deurkom. Sonja, ek kry nou jou boodskap hierso. Maar baie dankie vir jou. Dit is 'n bietjie laat, jong. Maar nou ja, eindelijk bietjie vroeg. Ja, Sebastian, groete daar aan jou, my vriend. It's the weekend, ja nee. Hier gaan ons broeder DJ Stone met baie liefde. Lekker om van jou te hoor. Auntie Alma, hoe gaan het daar met jou dierbare? Gegroet. Ek het nog nie die boodskap hier gekry nie, Auntie Alma, hoe sê jy?
1: Ja, jullie gillen gaan nu af, ik me zo rastig die hoen, jij die naam rastig die gegeven, ik me zo moe, oké, ik op het middag bij jou bij je daar hoor.
0: Baie dankie aan die allemaal vinnige advertentie breek en dan gaan ons terugkom. Nee, net, kom ons sluit so onmiddellik aan by die Afrikaanse Nuuspan.

Bedrogsake het skerp met 327 afgeneem, want aan bewusmakingsveldtogte toegeneem word, maar diefstalverwante misdade het met 225 toegeneem. Die polisie het 284 jeugdige tussen 15 en 17 in hegtenis geneem vir misdrywe wat wissel van winkeldiefstal tot aanranding. Kommissaris-generaal Pumzile Kechanya het inwoners aangemoedig om waaksaam te bly, misdaad aan te meld en vigilantisme te verwerp. En beklemtoon dat gemeenskaps samenwerking noodsaaklik is om geslagsgebaseerde geweld en middelmisbruik te bekamp. En dan op daai noot, kyk ons na jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.49 teen die Amerikaanse dollar, R18.87 teenoor die euro en R21.75 teenoor die Britse pond. Goud verkoop dan teen $4,161.46 per fyn ons. Brent ru olie verhandel dan teen $97.85 per vat. Bitcoin verhandel tans teen $62,606.47. Dit is dan die einde van die nuusbulletin saamgestel deur die EDFM. Die span bly dan gerus ingeskakel, jou weervoorspelling volg net hierna.

0: Nou ja, goedemiddag, welkom terug. Vandaag kijk je naar jouw weervoorspelling van de West-Noord en Zuid-Kaap. Wat je kan verwachten vannacht en natuurlijk dan morgen. Dat is nou zaterdag, die 20ste juni 2026. Oudtshoorn, daar is in deze dorp 7 en een maximum van 7,22 kan verwacht worden met gedeeltelijk bewolkte weer. George Mosema, Wildernis, Meisla, Seeds, Willem-Pleerberg, Baai, 9,22 met zonnige weer. Albertine, Rimmersdal, Heidelberg, 8 en een maximum van 24 graden met zonnige weer. Karlsdorp, Lelies met een zwaar. Kijk ons na 8 en een maximum van 21 graden met zonnige weer. Swellendam 8 en 23 met zonnige weer. Uniondale 8 en een maximum van 18 met lekker zonnige weer. Die weer is gebring aan jou door die weerkantoor in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webtuiste besoek dan vir meer inligting by www.saweatherservice.co.za.
1: Yeah, I know what time it is. But I just had to talk to you. You know, I miss you so much. I've been thinking about you.
0: Morrister Secondary School turns 90. Join our grand winter bash on the 26th of June 2026, 7 p.m. at the school hall. Swing the night away with R&B and jazz star Alicia October. Our MC Paul Amas and DJ Des brings the best music. Tickets just 200 rand at the school. Bring your own cooler box. Snacks served. 90 years of excellence. Morrister High. Swing the night away.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

0: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals. Het is moeilik om oor te praat.
1: Toch is
0: iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
1: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
2: Boxer, 4 days only. Don't miss out. Get Coca-Cola Original Taste Soft Drink 2 litre, buy 6 for only 120 Rand. Albany, everyday sliced brown bread 700 gram, buy 3 for only 39 Rand. 2 deals per customer. While stocks last, only at Boxer.

0: Dus dat is wat we vinden even in mijn zin. Nou, daar lekker hoofdbouw hier wat daar zo afgeslaan wordt. Laat het je dan kan bij je lekkerte, groot lekkerte. Groot golfdag wat beplan wordt door die Park Dean World School. En die gaan dwars door vandaag en nog door die week gaan die prachtige advertentie hoor. Maar ik het van die organiseerders hier van die Park Dean secundaire school op George, wat hier die grootse dag aanbiedt. Meneer, hartelijke lekker welkom, meneer Shane Dean, hier naast aan mij, gaat het goed?
1: Het gaan goed, dank je.
0: Deal, jammer dat ik nog Dean zeg. Meneer Shane Deal, bye, welkom. En dan, die man heeft ons een portefeuille. Die man is een directeur. Meneer Bertha Williams, gaat het goed, broer?
2: Mr. Morin, ja, het gaat altijd goed.
0: Wat is jouw
2: titel? Ik kom als ik altijd goed.
0: Wat is jouw

0: En op daardie noot, ek herhaal net weer ons teksfees op vanmiddag, Johannes 15 vers 12, dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. En as daar iemand is, van wie ek baie lief is, dan is het, die man hier langs in my, het een goeie middag, wat verlies is.
1: Hey, goeie middag, Paula, goeie middag, en ja, goeie middag aan die Eden FM familie. Ja nee, dit is weer naweek, en ja nee, maak julle maar klaar, want dinge gaan weer epiek wees. Ek beloof, dinge gaan epiek wees.
0: Dinge gaan epiek wees, ja. Babbels is lekker mee terug te heen, man, ey man, weet jy, terwyl die lied nou speel, nee, het ek rechtig waar, die liefde wat, kom ek praat vanmiddag net eers gauw oor, ek ken jy, die liefde wat tussen ons is, nee. En soos ek het al genoem in die verlede, ons sien mekaar elke dagie, stap in mekaar se drempels dierie, maar ons weet net hier binnen in.
1: Ja, ja, ja, absoluut.
0: Ja, wat saak maak, man.
1: Ja, ja, ek sê even jou. Yeah.
0: Ja, wat, dankie jou, Babbels, man.
1: Ja, as een plezier, Paula, man, en ja, ek gaan het wees, moet nie weggaan, nie. Jy gaan nergens hier nie. Jy blij net hier op die radiostasie.
0: Daar sê. Kom, ons gaan kom vast op die land, toe mense wil saam praat met ons. Hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Paula, tante Alma.
0: Tante Alma.
2: Ek weet met die tante Alma. Ek het met vijfde jou pa en ma na gekom.
0: Ja.
2: Maar ek het met die jou gesê. Ek het sien na paardag, morgen, zaterdag, ach, zondag.
0: Zondag, ja, tante
2: Alma. En mag je paardag ons rijkelijk zien hoor.
0: Dank je.
2: En dan lekker. Dag tot daar wat jy af dan leiter aan die Alma en zo. Dan uit te horen. En dan wat nog hij aan deze begrijp met nog zoiets dat ons bij vergeten daar. Ja, dat ons die foto's kan niet achter kan staan. Dus dat ik die foto's kan begrijpen dan goed. En dus dat ik om nou voor jou gezien en dan was je doorgestuurd.
0: Dank je.
2: Daar was hier bij jou, hier bij jou iets anders geweest hoor. Bij je eertoe wat hij geweest dan hij aan die voorbeeld. Het is goed aan
0: hoor. Dat is eindelijk allemaal. Baie, baie dankie. Ai, ek het weer prachtige getuie wat die Heere kan doen. My vriend Jason Hendricks moes weer George Hospitaal toe. Gaan vir die tweede operatie, na die groot operatie, wat hy op sy maag gekry het. Hulle het gediagnoseer dat hy nog een operatie nodig het, omdat daar een gaaikie in sy dindarm is. Paula, nadat ek voor die Here se voete geleed, ek probeer nog uitmaak daar so, nadat ek voor die Here se voete geleed, om hom operasie te spaar, vanoggend sê die specialist Jason se wonde, is genees, hy hoef nie weer een operasie te kry nie, hy kan terug verplaas word na Riversdal Hospitaal, only voor wound care. Amen. Paula, dis wat die Heere kan doen. Gebed raak krag. Mooi dag, God bless. Dis Angelo van Riversdal. En dan sê Angelo, Paula, sekere woorde is verkeerd getyp. Ek is so excited oor wat die Heere kan doen. Mooi dag, Paula. Is dit nou nie een prachtige
1: getyp? Ja, ja, ja. Ons gee nie om oor die verkeerd type om wat hy wil nie. Is die excitement wat haar mee gepaard
0: gaan. Oh, my God, my God. Oh, dat is een mooi werk wat die meester gedoen het.
1: Ja, nee, absoluut, absoluut. Jy kan maar verkeerd ek so die wil, man.
0: Ja, sê hom, man. Hartelijk goeiemiddag, Katrina.
3: Goeiemiddag, Mr. Paul, en goeiemiddag, Babbels, ingeskakeld by die huis. Groete vir al die maakies, almal moet een baie mooi en geseende dag hee. Mr. Paul en Babbels, julle moet een mooie dag hee daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina van Paul moet en laat het so lyk, dat ons recht weer na die naam.

0: saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Don't be in die box om binde, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaats op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag bij de Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjes slechts R150 beschikbaar bij Chris Phillies op 076-861-4928.

0: inderdaad die stem van die mense hier in FM. Bubbles, is alweer daai tyd van die middag. Ons eerste 50% van die afternoon drive is iets van die verlede.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, nee, ja, nee, en dan wacht die volgende 50% ja. Van die verlede.
0: Let's go 50-50.
1: Ja, ja, ja. Ons meten ons zo jaafte.
0: Jaafte.
1: Zo als je nou de andere jaafte meet, dan weet je tot wakeloos.
0: It is over to BK for the 4:30 news headlines in Isikosa. Over to you, Grootman.

0: zoek je stoel langs jou nu op je tv. Je wordt geupgrade naar tv-presenter.
1: Oh, wow.
0: Ja, nee. Kom ons breek voor advertentie en dan een speciale lied van Bubbles.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: George, the wait is over. Montiki Village in Blanco is open and we're throwing a grand opening you don't want to miss. Come celebrate with us on Saturday the 20th of June with loads of prizes and freebies up for grabs. Checkers, Slicks, The Barn, Plateau, Crazy Store, Burger King and so much more. All your convenience in one place. Shop at Montiki Village between 14 and 20 June, enter the lucky draw and stand a chance to win a 2,000 Rand shopping voucher. Plus, nominate your favorite George charity to also receive 2,000 Rand. Montiki Village in Blanco. Open now. Grand opening the 20th of June. See you there, George.

0: Your weekend started back lia ora twani. Oh, what a song, Bubblicious.
1: Yo, after the dance.
0: Oh,
1: take it. La commissione. Sì. And after the dance.
0: Yes.
1: And I'm a khalai. I knew it.
0: Don't leave when the music stops.
1: Oh, huh? Yay.
0: Want this, yeah, one, yeah. This one of the beginning is.
1: Ik zei van ja, het is nu begin.
0: Oh mensen, we zitten weer hier in actie hier zo, Bubbles. Eerstens van die Faith Lumen, download het, sê Jolandi, daar het ons even staat het. Sy sê, klaar voordat jy die naam gesê het, dis moos een slim overload, die sê sy. En die ene wat nou gespeel het, het sê, sommer die ene ook al weer klaar van.
1: Oh, oké, okay,
0: ja,
1: oké.
0: Okay. In the bag.
1: Uh-huh.
0: Ja, nee. Ja, laat weet gerust wat jy denk van die nietse toevoeging After the Dance van Leora Twani hier op die afternoon drive. Praat saam met ons by 060-505-2693. Tanya Nolien praat weer saam met ons, Babbels. Hartelijk goeiemiddag.
2: Mol, jy moet jou persoonlike lijn check. Ek het verlede maandag al vir jou iets deurgegee. Babbels moet het ook sien en hoor. Bye.
0: Daar sê, jammer, my simkaart was geswap gewees, oor daar is van my boodskappe en koete wat ek, dis in die proces, man, wat ek nou miskien nou nie meer het nie, maar as jy miskien dit kan resend, jammer, dan nie nou nie. So ja, after the dance, kom ons week wat vertel, die naviek het afgeskop,
1: hey,
0: hy het begin. Wat is as groot rugby wat leen, wacht vanavond?
1: Oeh, ek kan nie wacht,
0: ek kan ook nie wacht, kom ons week vanavond wat vertel, ons is nou weer terug.
3: Ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kubeka ingozi enkulu kwimpilo yethu, kwiimali nakokusingqongileyo. Ukususela kumhlaba ongcolisekileyo ukuya ekubangeleni imililo nezikhukhula. Gcina inkunkuma kude kube yimini yokugqokelela. Sebenzisa ingxowa ezimzuba kunye neziluhlaza malunga nezinto esele zisebenzile ezinokuphinda zisetyenziswe kunye nokwenza umgquba. Lahla inkunkuma kwiziza zasekuhlaleni ukuba iilori azikwazi kufikelela ekhayeni lakho. Vala ingxowa ngokuqinileyo. Lahla inkunkuma yesakhiwo kwindawo yokulahla inkunkuma. Ela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kunyanzeliso lomthetho. Ukuqokelelwa kwenkunkuma kuba kanye ngeveki. Ngomvulo ngolwesihlanu kubahlali. Ngomvulo ngolwesithathu kunye nangolwesihlanu kumashishini. Ukuxela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni qhagamshelana nonyanzeliso lomthetho kwa 044-801-6350 okanye kwa 044-801-6300. Ukuxela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni ukuze isuswe qhagamshelana neenkonzo zokusingqongileyo kwa 044-802-2900. Ukuze kususwe izilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane ne-SPCA kwa 044-878-1990. Kwaye malunga nezilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane no-Sanral kwa 082-553-4878.
4: Sikunye singagcina iGeorge icocekile kwaye intle. Dlala indima yakho, ungavumi ukulahla inkunkuma ngokungekho mthethweni.
5: Hello, girl.
6: Andiswa, uphitho, mam.
5: Jonga, ndigqibo kwenza inwele kwa Brenda.
6: Hayi, sihlobo, hayi ke ngena kwi-video call, hayi, tshomi, kaloku ndifuna uzibonela ngokwam.
5: Yima ke ncinci.
6: Khawuleza, tshomi.
5: Yim.
6: Khawuleza, kaloku tshomi.
5: Nazi. Naza, zibonela ngokwakho.
6: Tshisa, tshomi. Hayi, wena, girl, awuse cute, tshomi.
5: Oh, ya, ndazi, tshomi. Dim, kelo.
6: Hayi, wena, girl, tshisa.
5: Ngoku, ungenza iWhatsApp voice kunye ne-video call kubahlobo bakho nosapho ngokuncinane kakhulu ngezinja neziphuculiweyo i-MTN social bundles. Fumana i-300 MB nge-R13 kuphela. Dial *136*2# ukuqalisa. MTN, today we make moves. Kukho imimiselo nemiqathango.
0: Dis nou 4 minute voor 5 hier op die afternoon drive. Ons maak dit daai dan volmoed. En as ons voor moet toe gaan, dan gaan ons daar na die eerste burger te vervolg moet, ja.
1: Aha.
0: was Katrina.
7: The Mr. Paul and Liquor Bubbles after the dance, the laugh starts. That's liquor.
0: Katrina, dit is nie maklik nie. Maar dit is hoe Bubbles. Middag Paula en Bubbles, geniet julle. Delia, dankie Delia, ons geniet vir jou net so. Wat is, is het Bubbles en neefies wat vandaan speel? Jolandi, kom al weer hier vir jou.
1: Okay.
0: Sê wel, after the match.
1: Ja nie, die after the dance, yeah. After the game.
0: After the game, ayene. Ja, wat jong. O, Babbelieses, ons moet gereed maak vir die 5 uur nies en weer, BK. BK is meer as gereed. Hoe lyk het met Afrikaanse treffer, Babbels? Wat sê jy?
1: Ja,
0: hoe lyk het,
1: ja.
0: Hoe lyk het hier op die lachhoven? Zo klinkie,
1: Abbe.
0: O, Tino. Ja. Ah, je gaat ons.

0: Catharina Malherbe. Babbels, lekker hè? Ja, wat. Ek, as ek weer vir Tino in die handen krijg, ek moet net vir my verduidelik, hy sê, Catharina het geborrel soos een breistablet.
1: Oh, wow.
0: Dat is een ander saak.
1: Ja, nee. Dat is een saak vir ander tyd.
0: Ja, saak vir ander tyd. Maar kom ons luister, wat sê Catharina waarvan vol moet?
2: Malherbe, Malherbe, Malherbe, no. Catharina Malherbe, Malherbe, Malherbe, no. Up you, Mr. Paul and Bubbles, up you.
0: Ja, dat is lekker, dat is lekker. It's exactly 5 o'clock, hier is BK. Nee, wacht, je kan niet noemen, hoe jij nou een kuchje, jong?
3: Huh? Hoe jij nou een kuchje? Huh? Ik heb gelach noemen.
0: Oh, gelach, Jim. Ja, dat het liever is lach wees, jong. Je kan nou moet kuchje zien. Hier is BK with your 5 o'clock news, weather and financial indicators in Isikosa. Over to you, BK.

0: Oh, Masekind, I'm telling you. Ja. As ek reg goed wat ons sê altyd kan sê en mag sê wat ons nou doen wanneer ons nou nie praat in die babbel.
1: Exactly.
0: Ja, ja,
1: exactly.
0: Ja. Maar
1: al wat ek al wat ek wil kan sê
0: wat is
1: ja, wie sê alle iemand alles wat gesê, weet jy, do you know what? I'm in love with the DJ. You take up okay.
0: Ja.
1: So, wat moet ek nou daar aanmaak?
0: Ek weet nie, wat moet jy daar aanmaak, die babbel, iemand, maar sikker maar.
1: I'm in love with the DJ.
0: Maar sikker voldoen aan die behoefte.
1: Ja, nee, ja, nee. As het DJ, maar as het die DJ, nee.
0: Jolandi sê, ek wil nou sommer iets bak, so onder bestand hier. Net om die kombuis te blij, en na julle te luister.
1: Bak, weet jy,
0: bak. Bak een no-name brein, koek. Ah, Jolandi is lekker as het lekker is op jou
1: afgedraaid. Ja, maak maar.
0: Ja, gooi jelly. Wanneer wil je jelly giet, mamas? Ja, Yvonne Chaka Chaka, je gaat ons.

0: Oh, ja, ja, ja, so begin die naweek, man, so moet hy begin, so moet hy begin. Babbels, is een paar mensies wat deurgekom het hier by 060-505-2693. Ek denk die een is, nee, ek kan nog wat denk is Kavooks.
1: Hola, Wops, Kavooks en Babbels, maar nou gaat het jou lekker. Nou gaan het jou uitgaan, nou gaat het lekker. Oeh, ons was altijd so kwaad op die plaas, dan sê die jol uitgaan. En het gaan so lekker, maar oma na die rat, die devilie sê, oma.
0: Oh, want die ma kus aan. Wacht, die teken die man die register, Babbels, die word die register geteken. Grengel, meld aan asjeblief.
2: Alright, sexy eyes. Goeie naam, mannen.
0: Nancy.
2: Laatmiddag. Ek hoop dinge is lekker, man. Ek kan, ek ervaar hem zo. Dat is een fight, man. Is na een weekie buiten, man. Mannen, tegen die register kom net. Hello, sê, daar is op Pola Hops.
0: Yes, mazeken.
2: En op Bubbly Bobs. Jy het nou een nieuwe naam gekregen. Ja, die? Ek sal kijk om leiding aan te leen. Maar, mannen, jylle moet veilig wees vanavond. Die naweek, jylle liefje gesinne.
0: Dankie.
2: Almal onze luisteraars, en as in die wil van die heren, praat ons maandag weer.
0: Daar sê.
2: So, jylle moet een geseende naweek het, almal wat die rugbyvelde besoek me horen, geseende dag, en mag die beste spanne wen, en laat rugby 7-4 op alle velde. Nou toe nou, manne, ek gaan aan die buitenkant, rapporteer uitstaan, Grenwell Jansen aan die buitenkant.
0: Daar sê, Grenwell, baie dankie. Op,
3: mooi naweek daar vir jou en familie, ne.
0: Daar sê, so mooi wat hy sê, laat rugby 7-4. Ja, goeiemiddag Paula en Bubbles en Bubblegums, kies toch. So moet die bied heet, ek wil nou weet, kijkie, wie is die Navy Blue Eyes, Floy. Beverly.
4: Hi, thanks Bubblicious, dat jy altijd kom inpop by Hola Hola Hopsa, en nie so lang weer wegblijn.
0: Ja, sê vir hom Tanny.
4: Oké, gaan niet jylle twee jylle naweek, het kom met... Beskrikkelijk baie liefde van Beverly. Baie dankie julle toe, nie.
0: Baie dankie. Dankie, Bev.
3: Mooi naweek vir jou ook, nie.
0: Dat is Bev. Hallo, Paula Hops en Bubbles. Gooi die beat. Julle moes lekker mens. Vat my werk toe, Aletta Blugnoot Goliath van Mosselbaai. Jene man, as mens wat nou weer toch van Bubbles. Ja, ons dink
3: aan julle. Ons maak nou klaar, nie.
0: Ons maak nou klaar. Eren FM, goeie naand.
5: Ah, hartelijke goeie land en heel my support, hola, bubbly, kadoks, kavooks, voor as inraak in geskakel.
0: Lekker kavooks, wat sê jy?
5: Ah man, ek het my net gevoelig met julle luidjes hier, ek weet niet wat sê, well, voice note, voice, ek moet julle een luidjes hier.
0: Lekker man. Hoe is dinge?
5: Hoe
0: is
5: dinge?
0: Hoe is dinge?
5: Want julle is aan die gang daar, so man. Julle is aan die gang.
0: Dankie.
5: Daar sê manne, maar julle moet een lieflijke handje het en veilig huis toe gaan. En ons, ek het goed stomme, maar ons nou maar bulle skreef in hand.
3: Maar natuurlijk, natuurlijk,
5: Kaboekie. Ons het nie
3: keef. Ja nee, ons is SA. SA spanne, nee, moet ons ondersteun.
5: Baas, sy Mr. Bubbly. Ja, nee. Ek wou, jy klomp name, jong, jy niemand klomp name, as om een bubble kan ook.
3: Ja, jong, kijkie, ek sê vir jou Kaboekie, die mensen geef my name, maar ek vat het. Ik val het om uit.
0: Ja, ik kan
5: het. Ik vat om zo dat ik kom.
3: Yes.
5: Mannen, dat was lekker om samen met jullie te praten. Lieflijk aan, veilig weer, gezien en weer.
0: Dank je
3: zelf, Jokabuki.
0: Goed gaan we, mooi blij als hij.
5: Ik heb nou heel sterk op pad naar mijn prachtige vrouwtje.
0: Ah, dat is de daar. Maar zijn Kavooks.
5: Ah, zijn mooie aan hoor.
0: Bye bye. Als hij, Kavooks.
6: Nee man, Grenwell Johnson, jij bent niet zo laat. Je komt op je laatste stukje niet. Mooi aan.
0: Ja nee, die oude noem so, die oude wil net seker maak dat die register geteken is, ja. Ja, ja oh, Babbels is bijna groetheid, maar as 'n kind. Maar kom ons doen hem so 'n bietjie.

0: Jaman. Wat lekker naam, Monique Malan, sy sê, up you 19 December, black and white, old school party. Lekker zij, lekker zij. Oh, Babbel, is groot tijd.
1: Ja, nee, Paula. Ja, ek sê vir jou die tijd vlieg, ne?
0: Ja, wat jong. Voor alles een man lekker krijg, dan vlieg die tijd totaal.
1: Nou bestaan zij. Nou bestaan zij. Ja. Als dit zo lekker gaan, dan loop die tijd hier.
0: Babbel, van my kant af, baie dankie, my boeta.
1: Paula, ek moet vir jou sê, en ja, vir alles... Onze familie daar buiten, man, joh, wat zo lekker ingeskakeld was. Altijd een plezier om samen met Paul jullie te kan bedienen en een beetje te uplift. Ja, net jullie naweek begin. We staan in jullie dag te maken. Ik moet voor jullie bij je bij danken. Voor al die boodschappen wat even en Paula Hoops. Ja, jij moet ook een mooie naweek choppen en geniet het samen met je familie. Wat even jij doen. Nee, hou altijd goed in gedachten.
0: Amen. Ja? Dank je, okay. Boeta. Mooi loop jezelf voor jou, Babbels. Je weet ik wat dieren, ik is lief voor jou, mijn broer. En zoals ik vroeger veel genoem het, dat ik echt bij je waarde aan onze oomblikken. Want ik zie dat elke middag, our last moment can be our last moment.
1: Exactly, ja.
0: En dank je, mijn boeta, dat ons altijd maar net die beste kan maken van die oomblikken samen.
1: Ja.
0: Babbel is ons is eindig zo. Iemand sê, heita, Opola, oeh, jy doen het, ne? Dat is tata wat so praat, hallo, tata, jy. Ja, dat is die lekkerte, ne, van tata, en van ousie, en van,
1: jou ja. Bestaan, nee.
0: My mense. Ja, nee, maar nou, ja, ons moet groet, prachtige luisteraars. Ons kakel oor daarna, Jai toe, vir jeugse pols. Jai, jy kan oorvat by ons, onmiddellik, ja, kom ons, gene daar vir Jai toe, inleidende liekie, om, net, just to say the scene, ja. Je gaat ons. Maar wel van die heren, hoor, ons ons mekaar weer morgen, ons kijk lekker rugby. Ach, nie morgen, nie maandag. Wat sal ek nou, wat sal ek op een satellietie kom maak, joh? Babbels, joh. Ek is morgen, as ek by Wildernis Hotel.
1: Ja, jy is ons in Wildernis,
0: ja. Ek is morgen in Wildernis, ja.
1: Ek sal maar kijk, waar hy nie win, my wijn.
0: Oh, Jesus. Jesus, op een gevaarlijke weekend nou. So ja, mooi blij met die wil van die heren, sien ons mekaar maandag. Lief vir julle, en just be lekker. Zaid, it is over to you. Take it away.

0: schools remain one of the first places where changing behavior patterns among young people become visible. Educators are increasingly witnessing conflicts being amplified by peer pressure, social media attention, and the pursuit of popularity. The recording and sharing of school fights has become a growing concern nationwide, raising questions about the values being shaped inside and outside the classroom. The deputy principal of HDS George, Sean Adams, shares his observations.
1: Goeiedag, Jade Sateria en al jou luisteraars. Ek is Sean Adams. Ek is die adjunko van HTS Eden in George. Om jou eerste vraag te beantwoord, onderwijsers is dageliks tussen jong mense en sien jy dat geweld onder leerders besig is om erger te word? Geweld besig is om erger te word? Om die vraag te beantwoord gaan ek definitief sê ja. Ek dink toe ek nog op skool was het ons maar mekaar bietjie net rondgepluk en wat maar vandag is ons kinders van vandag is regtig waar uit op ernstige geweld wat hulle soms op mekaar uitoefen of beoefen wat in baie opsig nie 'n goeie gesig is nie. Maar dit is ongelukkig die realiteit van die dag. Waarom dink jy beklei sommige leerders eerder vir aandag en gewildheid asof konflik vreedsaam op te los? Met die ondersoek van bekleierye in skole en onder leerders is dit eintlik absurd die redes waarvoor kinders soms in konflik ingaan. Die knelpunt is maar waar ouers aangetast word of sensitiewe plekke na te beweeg word, soos my ma's oorlede en iemand het gesê, jou ma's het dit. Somtijds is het net oor, het is eintlik basis stront, dat is geen goeie rede om konflik met geweld op te los. So, dat is in my oogpunt, is daar geen goeie rede om konflik met geweld op te los. So geen verskoning of geen rede

Ja, luisteraars, welkom terug hier op jou gunsteling radiostasie, Hidden FM, jou stem in die paradijs. Ja, ek het gesê, so pas het ons gesels met Lloyd Bosman, die kampioen van die van George. Natuurlijk, weet ons nou by nou, hy het gekom 7e by die Comrades 2026. Ja, luisteraars, ek sal gehoor het, ek sal praat, ons sal nou weer praat van boks, maar hier is boks van een ander aard.